0: zijn is.
1: We gaan er eigenlijk niet meer door. Een zuur verdwijnen.
2: One, two, three, four.